lapur, batiklak, bestia, jodidu, lapur, batiklak, bestia, jodidu.